0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen of afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De Bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei oud en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Trahin start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Trahin al virtueel het geel kwijt. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer. Good morning.

0: dat ding is versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen of afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De Bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei out en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Trahin start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Trahin al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, oké. Okay. Ja, we zijn er een beetje klaar voor. Goedemorgen, het is ondertussen hier 7 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

De luidende bel natuurlijk, want het is vrijdag. We zijn hier. De laatste werkdag voor deze week. Misschien ook wel is het jouw laatste werkdag voor de vakantie. Dat zou zomaar kunnen zijn natuurlijk. The Third Window from the Right van Dean Barlow uit 1962. Hier is Diederik in de morgen. En straks drinken wij de koffie tussen 11 en 2. Dus we zijn nog heel eventjes samen. We hebben nog tijd. Met andere woorden, dit is George Harrison, My Sweet Lord.

is hem. Hier is Zo. Hier is Diederik in Morgen. Goedemorgen natuurlijk. A Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff als het plaatje wat we net hoorden. Daarvoor hadden we Wiltura. Ik voel mij zo eenzaam zonder jou. Willen we ook plaatjes aanvragen? Surf eens naar onze website. Ga naar zo.radio. Klik door naar verzoekjes voor onze Zoobox. Diederik.

0: Ja, dat is wel plezant. Heel mooi in de opnamestudio te zitten. Gehoord hier meer Goede Down by the Schoolyard van Paul Simon op Zoo. Goedemorgen. De jaren 60 die zijn van ons.
1: The home of rock and roll, soul and

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Opzij, aan de kant.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
5: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: like it's a lonely baby, well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Goedemorgen, fijn dat je je deze vrijdagochtend met ons wil delen. Hier is Zoel Diederik in Morgen en met Connie Frobus, Lady Sunshine, Mr. Moon. Lady Sunshine.

0: ja. Connie Froboes, die kennen we nog van Twee Kleine Italianen. In dit geval een ander plaatje, Lady Sunshine. Goedemorgen, Zoo presenteert alle grote hits uit de jaren 60. En Marvin Gaye is onderweg, Dave Davies en Al Green, maar ook Jay and the Americans.
1: Nobody plays more 60s.

varianten op Wherever I Pay My Tax, That's My Home, Wherever I Lay My Head, That's My Home natuurlijk, van Marvin Gaye hier op Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen bij je tot aan 11 uur. Straks drinken wij koffie tussen 11 en 2. En tussen 2 en 6 is het de beurt aan Tim in de middag.

0: elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen of afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei oud en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Trahin start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Trahin al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, ja, het is vrijdagochtend. Welkom in de wakkere wereld bij Diederik in de morgen. Het is 8 uur.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: omdat het vrijdag is.
1: Daarom draaien we natuurlijk zulke plaatjes. We Mr. Big Stuff hier op Zoo. Goedemorgen. Welkom in de wakkere wereld bij Diederik. Zoals morgens tussen 8 en 9. Fantastische oldies komen je richting uit van de jaren 60. Die zijn van ons.

Goedemorgen, kijk eens. Richard, I'll be there. Hier is zo. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Ja, voor vandaag, als we even naar buiten kijken, hier door het kleine raampje. In het Antwerpse graadje of 30 hier bij ons op de Mostheuvel hebben we op dit ogenblik al een graad of 18. Het wordt puffen de komende dagen, want zaterdag en zondag kondigen zich alvast aan boven de 30 graden. Good

soms, soms, heel soms, is het een geur of een kleur die je doet terugdenken. Die je laat reflecteren naar datgene wat achter je ligt. Reflections of My Life van de Marmalade.

0: Jones hier. She's a lady. Van Tom Jones natuurlijk. Hè. Hier is Zoo, hier is Diederik in de morgen.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Wij worden wakker. Het is vandaag vrijdag natuurlijk. Hè. Er is een roos in Spanish Harlem. Die kan je maar best goed en veel water geven vandaag. Morgen, overmorgen. Want dan hebben we temperaturen boven de 30 graden. The sound of the 60s.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Opzij, aan de kant.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
9: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

de drie J's, maar dat heeft natuurlijk niks met Nederlandse muziek te maken. In dit geval is het J.J. Jackson. But It's All Right kwam uit 1976 daarvoor. Dan Make You an Offer You Can't Refuse van Jimmy Helms and the Drugs and One Thing. En nu hebben we Sam en Dave, I'm Your Soul Man.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gistermiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is ondertussen 9 uur. Hier is Diederik in de morgen op vrijdag.
1: From the Beverly Hills Event

is vrijdag, dus het mag een beetje zotter zijn natuurlijk. En vandaag temperatuur rond de 30 graden in het Antwerpse. 31 verwachten we morgen en overmorgen. Maar ook maandag volle zon en 31 graden. Ja, het is voorlopig een beetje koel te zoeken waar je het kan vinden.

Just the Postman. Ken je die mensen nog? Dat zijn van die mensen die vroeger met de fiets rondreden. Die hadden een heel mooi kostuum aan. En een, ja, die hadden ook altijd een klak en pet op het hoofd. En die kwamen dan brieven afgeven. En die werden dan regelmatig gebeten door jullie.

zou zo graag in de inktvissentuin zijn met jou. Ik heb het nooit helemaal begrepen. De Octopus's Garden van The Beatles natuurlijk. Hier op Zoo met Petula Clark nu en Downtown. When you're

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuws naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat dat straf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Mijn echte vent. Uurt bij Ribarent.
6: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het. Deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart. Het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
7: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
8: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.

0: Toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4743. Altijd open, behalve op maandag.

0: to a Go-Go van William Smokey Robinson uit het midden van de 60s. Elvis daarvoor, Bill Ramsey, Friday and the Dreamers en Dingo Garcia. Je moet het uitspreken alsof je een hete aardappel van voorvleugel je tong houdt. Dingo Garcia, de ding van kin. Hier is Zoo met Rob de Nijs nu en Malle Baba, je schuimt de straten af.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gistermiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, jawel, hier Diederik in de zomer, zeg maar. Het is Diederik in de morgen, het is 10 uur op vrijdag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

binnen Holiday's Night. Ik kan je waarschuwen, de dag wordt nog warmer in dat geval. De Beatles hier op Zoo. Daarvoor hebben we Temptations en Ain't Too Proud to Beg. Goedemorgen, welkom met Little.

zo wel gevormd. Ik kan er niks aan doen. Little Richard, The Girl Can't Help It. Het komende half uur, Lady Di en Supremes. We hebben onder andere Sam Cooke, Charles Aznavour, The Kings. Michel Legrand komt voorbij met zijn ring-ding-ding-dong. Straks Gilbert O'Sullivan, Don Partridge, The Rooters en veel meer als je naar ons blijft luisteren. Summertime.

0: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droom.

Bing Crosby heeft dat ook al gezongen. Would You Like to Swing on a Star? Dit was de uitvoering van Spoegie en Sue natuurlijk. Op Zoo daarvoor Sam Cooke en Cupid and the Happening van The Supremes. Hier is Diederik in de man.

0: Sticker Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed hè?
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

Ja, oké. Rustig. River Deep Man, Ike en Tina Turner natuurlijk. Op Zoo. En daarvoor Beck, Steel or Borrow. Ik zou een beetje alles voor jou doen. Van The New Seekers. Het wordt dadelijk hier op de Radio 11 uur. Dan bij Diederik op de koffie.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gisterenmiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van de Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Het ziet zwart. Het is koffie natuurlijk. Goedemorgen, het is 11 uur.
2: From the Beverly Hills event.

Ja, we zingen en we springen en we zijn zo blij natuurlijk, want het is het is vrijdag. Hier is Diederik en we drinken de koffie tot aan 2 uur. En we luisteren naar fantastische oldies natuurlijk, want de jaren 60 die zijn van ons hier op bezoek. Dit is Wally Tax en hij is Honda.

Jawel, Wally Tax. Oh, Miss Wonderful. Brian Island, Gene Vincent onderweg tot 11:30. De La Clark, Brad, Jimmy, Frey, Paul Peterson, The Four Seasons en Cliff Richard. Die komen allemaal voorbij. Maar eerst Lulu, The Boat That I Row. Good.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

dat is hier. Ja, vrijdag. Dit is hem. Hier is zo de jaren 60. Die zijn van ons natuurlijk. Fantastische oldies komen gepasseerd. Voor 12 uur Darlene Love, The Rogers Brothers, The Cats, Baldwin de Grote, James Darren en de OJ's. Ook op de radio met The Backsteppers. Moet u een beetje vooruitkijken hoor.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dong.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
4: Broadcasting to the world.

daar zou je wel van schrikken, zeker. Today I met the boy I'm gonna marry van Darlene Love. Hier bij Diederik op de koffie. Goedemiddag, op in de richting van 12 uur. All I

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen. En dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, het is vrijdag. Gelukkig, het is vandaag 10 juli. Welkom hier, warme vrijdag. Dit is Zoo 12 uur.
3: From the Beverly Hills event.

0: Hè?
1: Hallo, goedemiddag. Het is vrijdag. Zo eens kijken welke artiesten we tussen onze boterhammen mogen smeren. Freddie Bell en The Bell Boys. Straks George Baker, Buffalo Springfield. En de Bay City Rollers met Saturday Night.
2: The home of rock and roll.

één keertje slapen en het is alweer Saturday Night van de Bay City Rollers hier op Zoo. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen, service naar onze website? Ga naar zoo.radio en dan klik je door naar verzoekjes. Dit is Buffalo Springfield. There's something

0: a ding dong. Come on, horse, let's roll along.
1: Ja, giddy up a ding dong van Freddy Bell en de Bell Boys. Wat een hit, hè. Dit is Zo, de jaren 60, die zijn van ons natuurlijk. Welkom hier, Diederik, bij je nog tot aan een uur of twee. En dan straks tussen 2 en 6 bij Tim in de middag. En om 5 uur de officiële opening van het weekend. En de top 5.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Good afternoon.

0: Goedemiddag, vrijdagmiddag. Dit is hem. Hier is Zoo. En fantastische muziek aan de jaren 60 zijn van ons natuurlijk. Too Busy Thinking About My Baby van de Mardi Gras. En Enrico Macias uit het midden van de 60s. Mon cœur d'attache. Dat is mooi gezegd.
1: Ladies and gentlemen, the beat

drinken de koffie, we drinken hem zwart natuurlijk, hè, want hier is Zo. En de muziek is van puur goud. Zomaar gratis komt dat uit de radio. Welkom, welkom, welkom bij Diederik op de koffie. Tot aan een uur of twee. Hè. Dit is Fats Domino, ja, met het foute weerbericht.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: En mijn dusje, dat is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen. En dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, vrijdagmiddag, hier bij Diederik op de koffie, het is 1 uur.
3: From the Beverly Hills event.

0: wie daar eigenlijk wel klopt aan het deurtje. Knock, knock, who's there? May we help you?
1: On a wonderful day like today,

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
7: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

ga stoppen. Het is bijna 2 uur. Hier, zo, goedemiddag, de Impressions. Ik ga een beetje denken en praten over My Baby. Is dat goed? Ja, dat is goed. Morgen doe ik het natuurlijk weer. En dit programma is er maandag weer. Zo tussen 11 en 2 bij Diederik op de Koffie en Neil Diamond.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen. En dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: 2 uur vrijdagmiddag. We gaan weer samen in één rechte lijn richting weekend.
3: From the Beverly Hills.

Ja, kom dat zien, kom dat zien. Come see about me. Al ben ik blij dat dit geen televisie is, maar radio. Zien doe je me niet, maar horen wel natuurlijk op de fijne frequenties van Zoo Radio op FM, DAB+. En op zoo.radio. Het is de vrijdagse editie weer. We maken het extra fijn vandaag, want straks gaan we om 5 uur natuurlijk officieel het weekend openen met een nieuwe Top 5 at 5. Welke dat gaat zijn, dat kom je straks vast nog wel te weten. De Archies zijn onderweg. Albert Hammond, Sonny en Cher. Maar eerst naar 1972 met Stevie Wonder.

disco-periode zou hij een dikke hit scoren dankzij een bekend aperitiefmerk met Dancing Easy. Hè. Het is dezelfde man, ja, Danny Williams uit 1964 en White on White hier bij Zoo. En dan gaan we nu wuiven naar alle verliefde koppeltjes. Hè. Salut les amoureux, hier is Joe Dassin.

0: gaan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

Blijf alsjeblieft bij mij. Stand by me. Maar ook weer niet te dicht. Daar is het dan weer te warm voor. Hè? Ja, ook hier in de studio bij Zoo is de temperatuur inmiddels boven de 28 graden uitgekomen. En buiten is het zelfs 31 graden hier in het Antwerpse. Maar mooi weer, hè? Daar klagen we niet van natuurlijk. En zonnige muziek op de radio, daar zorgen wij voor de hele zomer hier bij Zoo. Met straks de Tremaloos en trio Hellenique. En dit is Sue Thompson. Hou de ladder stevig vast, hè. Ja,

Het was Moeder en Zoon, Lieutenant Pigeon, een echt novelty hitje in 1972. En wie bedenkt het ook om een liedje te maken over beschimmeld deeg? Daar ging het over, hè? Ah ja. Moldy Old Dow hier op Zoo. En Melanie is nu onderweg.

0: take care of him. Well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
7: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ja, daar op het hoekje van de straat. Daar staan ze. Willie and the Poor Boys. Of was het CCR? Dat kan ook. Hè. Down on the Corner 1969. John Fogerty en de rest van de bende. Zometeen wordt het 3 uur nieuws en weer. En Gilles Dreux nog met zijn alouette.
1: Ladies and gentlemen, the beat goes.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur, nog 2 uur te gaan tot aan de officiële opening van het weekend. Het is vrijdagmiddag, welkom in Tim in de Middag.
2: From the Beverly Hills event.

Ja, dat lijkt me wel aangenaam, hè? Zo een briesje met de voetjes misschien een beetje in het water. Sitting on the dock of the bay. Aan het zeetje is het ook net iets aangenamer. Een graad of 25 op dit moment. Hier in Antwerpen eerder richting 31. Otis Redding hoorde je. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag op deze zomerse vrijdagmiddag. De Searchers zijn onderweg. De Fantastics, Dionne Warwick. En dit is The Middle of the Road.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen? Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.

Wow, my candida. Het was Tony Orlando en de rest van Down uit 1970. Daarvoor hadden we nog Gloria Jones en Hurricane Smith. Hè, ooit nog technieker bij de Beatles. Hoewel hij niet echt heel goed was in het afstellen van zijn eigen microfoon. Hè, want die klonk nogal nasaal. Enfin, het was misschien de bedoeling. Goedemiddag, dit is Zoo met Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Straks geen weekendshow. De hele zomer lang doen we gewoon op vrijdag tussen 6 en 8 een extra aflevering van de...

0: Misschien toch een beetje oppassen met explosieven bij deze temperaturen. Brenda Lee en Dynamite. En daarmee zaten we nog eens in de 50s. Back to the 60s. Het is onze specialiteit, hè, want de jaren 60 die zijn van ons met de Beatles.
1: Good afternoon.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Ah, zie hier. We zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
6: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
8: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is 4 uur. Het laatste uurtje van deze werkweek is ingezet.
2: From the Beverly Hills of

Oeh, de Jailhouse Rock van in het cachotte. Elvis Presley op Zoom. En dan gaan we naar 1962. Een dag als deze 64 jaar geleden wordt op Cape Canaveral de eerste actieve communicatiesatelliet gelanceerd. De Telstar 1 zal transatlantische telefoon- en telegraafverbindingen tot stand brengen en ook televisieuitzendingen rechtstreeks overseinen. De Tornado's maakten er nog een liedje over later, hè? Datzelfde jaar. Enfin, een liedje, een muziekje, want het was instrumentale. Dit komt ook uit 62. Paul Anka en een steel guitar en een glass of wine.

Frank Mills, zeg maar de Richard Kleiderman van Canada zo'n beetje. Al scoorde hij maar één echte hit in 1974. Dit leuke deuntje, Music Box Dancer was dat hier op Zoo. Muziek onderweg van The Small Faces en Gary and the Pacemakers.

psychedelische klanken van de Small Faces. Met dat gefeed zo leek het zelfs alsof de geluidsapparatuur aan de drugs zat. Ichiko Park uit 1967. Een wandelingetje door het park. Het is te hopen dat er genoeg bomen staan, dat er een beetje schaduw is. Hè. Dan gaan we nu naar Spanje met Julio Iglesias. Of meer bepaald naar Galicië. Hè. Het is een ode aan zijn geboorteland. Goedemiddag.

0: garage van Staje uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
4: Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
5: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Wat denkt u? Een... Ja, dat komt hard binnen, denk ik, bij deze temperatuur. Dan misschien toch beter een stukje meloen. Dat is eten en drinken ineens. Corazón de melón.

Een ode aan, ja, toch wel het meest legendarische muziekfestival aller tijden. Woodstock, Matthews Southern Comfort uit het begin van de jaren 70. Ik bedacht me net dat ik je nog niet verteld heb waar we naar terug gaan in de top 5 at 5 straks om 5 uur. Het is de Amerikaanse hitlijst nog een keertje. De Billboard Hot 100 van 9 juli 1960. Daar mag je straks om 5 uur precies de top 5 van verwachten hier bij Zoo. En tot 6 uur blijven wij nog samen natuurlijk hier in Tim in de Middag. Met nu onze stamgasten, de Beatles.

0: Nou, wil ik mijn jongen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: zeggen. Dat was onze meest romantische voor dit uur. The Mighty Sparrow, Byron Lee and the Dragonairs. And Only a Fool. Zo gaan we stilaan alweer richting 5 uur. Het nieuws en het weer is onderweg. Eerst nog een duo, Nancy en Lee. Nancy Sinatra zijn dat en Lee Hazelwood. Lee Hazelwood zou trouwens gisteren 97 jaar oud geworden zijn. Hij overleed in 2007 op 78-jarige leeftijd. Oh, Lonesome Me komt eraan.
1: The Sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is gebeurd. Het weekend is bij deze officieel geopend op Zoo. Tijd voor de top 5 at 5 uit de Amerikaanse hitparade van 9 juni 1960 op 5 Paul Anka.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Roy Orbison, de Big O, nummer 4 in de top 5 uit 5 vandaag. Die we gaan halen in de Amerikaanse hitparade van 9 juni 1960. Daarvoor op 5 Paul Anka blijven staan. Op de 5e plek toen die week met My Hometown. Roy Orbison ging trouwens 5 plaatsen omhoog. En dan op nummer 3, een instrumentale van Duane Eddy. Ook die bleef staan op de 3e plek met Because They're Young.

Bonnie Francis en Everybody's Somebody's Fool. Dit is de top 5 uit 5 uit de Billboard Hot 100, de Amerikaanse hitparade van 9 juni 1960. Zij had eerder daar 2 weken op 1 gestaan, zakte toen en maakte plaats voor een nieuwe nummer 1. Deze, Brenda Lee, I'm Sorry, stond in totaal 3 weken lang op de eerste plek daar. I'm

Het geluid van een regenbui zijn we inmiddels een beetje vergeten. Hè? Dus dankjewel Rob de Nijs om ons daaraan te herinneren. Het ritme van de regen uit 1963 hier op Zoo. Dit is Tim in de middag, nog tot 6 uur vanavond. Met zometeen de Everly Brothers. En dit is Stevie Wonder.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

De Everly Brothers uit 1957 en Bye Bye Love. Een jaartje later, op een dag als deze, 10 juli 58, staan dezelfde Everly Brothers in de studio om twee nieuwe liedjes op te nemen. Bird Dog en Devoted to You, beide composities van Bootlop Bryant, worden door platenmaatschappij Cadence op één single uitgebracht, maar onafhankelijk van elkaar halen beide liedjes de Amerikaanse

hoor je dit soort plaatjes nog, ja, alleen maar bij ons, waar de jaren 60 thuis zijn, want die zijn van ons in de jaren 60. The Velvets, Let the Good Times Roll. Dat doen we hier de hele dag door. The Good Times laten rollen. Naar de 50s nu, met de Kuskusdans. Richie Valens.

James Brown. You gotta face the fact. Ja, we hebben ze nodig. De vrouwtjes. Man needs a woman. In a man's world. Dit is Zoo. Nog eventjes zijn we samen. Hè. Straks na 6 uur weer de Zoobox. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Die je 24 uur per dag kan insturen via onze website. Zoo.radio.

0: nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteit.

0: kwaliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: daar kunnen we ons alleen maar volmondig bij aansluiten. Lang leve de liefde. Het was Olivia Newton-John. Dankzij Grease kwam dit een beetje in de vergetelheid, maar met dit liedje nam ze in 1974 deel voor het Verenigd Koninkrijk aan het Eurovisie Songfestival. Het was niet haar eigen favoriet, maar de Britse tv-kijkers mochten kiezen uit 6 liedjes die ze bracht. En dit werd hem dus. Ze eindigde daarmee op de 4e plek toen trouwens. Dit was hem voor vandaag, Tim in de Middag. Ik wens je een hele fijne vrijdagavond. Fijn weekend. Tot maandag.
1: Ja.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jonge man van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine, vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een Servische man van 60, hing minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
1: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direct.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
6: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
7: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
6: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken,

0: bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25. Good evening.

0: glass. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jongeman van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine, vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een serviceman van 60, hing minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat het toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet of naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
7: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
9: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
8: Blossom Headspa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Headspa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Headspa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
10: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
11: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jonge man van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine, vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een Servische man van 60, hing minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
1: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of

0: Goh.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.nl.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardag?

0: kerstfeest. Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Haaien verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Haaien krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Haaien er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be. Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
5: Good evening.

0: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelaar start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Hayen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Hayen krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Hayen er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droom.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of rybarent.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ten vroegste rond 10:45, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelaar start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Haaien verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Haaien krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Haaien er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp. Studio Antwerpen.
2: There she was, just a

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
10: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
11: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
12: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
13: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47. Broadcasting.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.